Ja, het laatste album wat we dit tweede uur nog hebben, dat is van Gary Drano. Kun je ook zeggen, ik weet het niet precies. Plays the Blues, dat is dus een hele, komt goed over in dit programma. Nou, hij gaat het natuurlijk hebben over The Broken Hearted Man, straks hè. En daarna heb ik nog eentje voor je, want ze gaan per strekkende meter. Dat is When I Was Young, want ik ga pas het afscheid van je nemen. Ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Dat is bij dezelfde tijd, dezelfde radiostation en is Dijk er ook weer. Ja, en dan zit ik weer in mijn eigen zweetkamer. Dit, vrienden, was Rough Velvet en tot de volgende keer. En dan zeg ik op zijn Gronings natuurlijk mooi. Dit is The Broken Hearted Man.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Menno Dekker. Met Easy Listening.

Zo, een goed begin van Becker Radio Easy met Billy Paul. Me and Mrs. Jones, wat een mooi nummer is dat van lang geleden. Gezellig dat je erbij bent en ik vind het fijn dat ik erbij mag zijn. Eli Bruna en Papik staan klaar voor je. En Massimo Guerra, Heart of Glass.

omhult het duister, ieder woord. Ik voel de warmte van je hart.

Willy Alberti, ik voel de warmte van je hart. En Dekker Radio Easy, daar ben je op afgestemd. Met non-stop uitstekende muziek. Samengesteld door Paul Verwaveren en presentatie Menno Dekker. Hier is Simon Casey en Still the One.

De originele uitvoering, de Fool on the Hill van The Beatles, hoorde je bij Dekker Radio Easy bij je. En ik heb een mooie klaarstaan van Nederlandse Bodem, Sandy Coast en The Eyes of Jenny. En dat hoort gewoon in een Easy programma. Luister maar eens.

0: je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: Easy listening. Dit uur Dekker Radio.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

nummer van het begin van dit jaar, dus redelijk nieuw, van Maaike Oubo-Trooien en Zeven Tinten Blauw. Dekker Radio Easy, met Paul van Waveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. En we gaan eens even een leuke duik in het verleden doen met Al Stewart. En dit was een prachtig nummer in de tijd. The Year of the Cat.

Wine Light heet dit nummer van Grover Washington Jr. Wat kan die spelen, zeg? Ongelooflijk goed. Dekker Radio Easy met Broeder Dieleman. Uit Nederland natuurlijk. En die hebben een hele juiste opmerking. Eerst de koffie.

er langs de beesten werk. Pas op, want die zien machtig sterk. Laat ze oren waar hij ben. Elk beest je plekken ken. En dan maar daar, een volgende, is het om de volgende.

0: Duistreks op stap gaan van je loer.
1: Leuk, hè? Broeder Dieleman. Eerst de koffie. En dan zien we wel weer verder. Zo is dat. We zijn er doorheen. Dit was leuk om te doen. Weer een uur Dekker Radio Easy met Paul Verwaveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. En ik heb als uitsmijter Airport. Je weet wel van de film. Love Theme.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

Je luistert naar Dek Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. En de eerste twee waren van Ella Fitzgerald en Only a Paper Moon. En daarna Paul Morillaz Orkest met Alouette. Verder met een Franstalige, Philippe Lafontaine, Cœur de Loup.

Aldus Angie Stone en Bottles and Cans, voorafgegaan door Sonny's Incorporated en What the World Needs Now. Dan nu Nederlandstalig en wat voor een. Johnny met Je hebt me belazerd.

Door de Tony's Tijuana Orkest met Simplicissimus. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En de Osmonds heb ik voor je met Love Me For A Reason. En aansluitend Sid Hamilton met Whatever Will Be, Will Be.

0: Menno Dekker met Easy Listening.
1: Je bent weer terug in de Dekker Radio Easy Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En dat zijn achter elkaar deze drie. David Gogo met I Found a Love, The Commodores en Oh No en Stef Bos. Ik zie u graag.

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen.

0: nog altijd graag.
1: Je luistert naar Dekker Radio Easy. Dan twee hele belangrijke Nederlandse artiesten, te weten Anita Meijer samen met Lee Towers, en ze zingen Run to Me.

Aldus Kenny G met Innocence, voorafgegaan door Myrthe van de Wetering met Richie Reigelt. En ik ga het proberen hoor, Desaparecer, als ik het goed uitspreek. Eric Clapton, Tears in Heaven, veel gedraaid bij begrafenissen helaas, maar laten wij er maar gewoon van genieten. En daarna nog 480 East, dat is een instrumentaal gezelschap met Drive Time. Tot de volgende Decca Radio Easy.

0: Dank u.
1: Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

Good Morning Sunday met Simone. Dat is pas lekker wakker worden op jouw zondagochtend. Muziek uit alle tijden, diverse genres. Dus voor ja, zoals mijn motto luidt, voor ieder wat wils. Richard is weer van de partij, ondanks zijn hele drukke schema. En we zitten lekker aan de eclairs met koffie en thee. En we hebben weer een mooie playlist samengesteld. Dus ik hoop dat je ervan gaat genieten van het komende uur. Listeners all over the world, welcome on this Sunday morning with the show Good Morning Sunday with Simone. I will hope you like the music, so let's start the show. We gaan iedere zondag rustig beginnen zoals dat normaal is op deze vroege ochtend. En het wordt dit nummer een track van een vocale soulgroep uit Detroit. Opgericht in 1954 en rond 1970 zeer populair. En jawel, ze zijn nog steeds actief. Je gaat luisteren naar The Rubber Band Man. Van de Spinners.

Je hoorde Coldplay met Always In My Head, een Britse rockband gevormd in 1996 in Londen. En de band brak door met de single Yellow, gevolgd door het debuutalbum Parachutes in 2000. En het tweede album A Rush of Blood to the Head, uitgebracht in 2002. Daarmee brachten ze

0: Je hoorde de Whispers met It's a Love Thing. En dat is een Amerikaanse R&B, soul en funkgroep uit Los Angeles. En opgericht door twee broers. En ze traden eigenlijk eerst op als straatmuzikanten en speelden in nachtclubs. En in 1964 trokken ze de aandacht van een platenproducent en kregen ze hun eerste contract. En daarvoor hoorde je Shakatak, het discoblokje. Nou, die zijn vast wel eens langsgekomen bij jou, Richard, op de dansvloer.
1: Oh, zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Het waren echt wel floorfillertjes.
1: Ja, zeker.
0: We hadden het net even over vakantie en zo. En ja, Richard houdt niet zo van vakantie, geloof ik. Die wil altijd maar bezig zijn.
1: Nou ja, vakantie hou ik wel van.
0: Ja, maar dan ben je niet, ga je niet lekker rusten.
1: Nee, zelfs op vakantie ben ik bezig.
0: Oké. Okay. Nou ja, als dat voor jou vakantie is, toch prima?
1: Stilzitten is voor mij killing.
0: Nou, daar merk ik hier niet zoveel van. Hier ben je altijd wel chill. En inmiddels staan de airco's aan, dus het wordt inmiddels wat aangenamer in de studio. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone iedere zondag op jouw favoriete station. We zijn aangekomen bij de Golden Oldie. En deze keer is dat eigenlijk een van de beste mannelijke vocale jazz- en ballad-vertolkers van de jaren 50 en 60. Nat King Cole met Don't Blame Me.

Ja, we gingen terug in de tijd naar de jaren 60. Nou, we gaan nu met een ander nummer. En ja, dat is een nummer uit 1984. Dus we gaan even weer in de tijd vooruit. Dat wordt een Italo-track van Mico Mission. En dat is een Italiaanse zanger en bracht in 1983 de single Storeman uit. Welke geen succes werd eigenlijk. En jawel, echter in 1984 bracht hij een single uit welke wel een succes werd. En ja, hij heeft hierna nog meerdere singles uitgebracht welke vooral in Italië heel populair waren. Hier is Mico Mission met het nummer How Old Are You?

Dat was Dynamite van Christina Novelli, de Engelse DJ, vocalist en songwriter en zeer succesvol in, op YouTube. En heeft ze ongeveer 65 miljoen views en dat doet ze goed. En het was een track uit april 2023 en daarvoor een Italo track. We gaan nog één dansnummer doen van Paul van Dijk, een succesvolle Duitse DJ en producer. En zijn carrière begon in 1991 in een Berlijnse techno-discotheek. Hier is Paul van Dijk met Touched by Heaven.

0: Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. Nou, ik hoef er niet veel over te vertellen. Iedereen kent deze dame. Het is een Amerikaanse soulzangeres. En bekend geworden met onder andere The Supremes. En ging later solo. En jawel, ze is inmiddels 80 jaar. En ze gaat nog een tour. De Latin Tour. En ze komt op 12 oktober naar de Ziggo Dome. Dus ben benieuwd als je er naartoe wil. De kaartjes zijn volgens mij vanaf €150. Dan zit je op de twee... Ja, €150. Het is wat, hè?
1: Heb ze geld nodig?
0: Ik denk het, zoals alles het al doorheen gejast hebben. Maar nee, dan zit je op de tweede rang. Dus dan moet je waarschijnlijk ook nog een verrekijker meenemen om iets te kunnen zien. Ben jij fan van Diana Ross?
1: Nou ja, fan is een groot woord. Maar de muziek, de nummers, die zijn goed. Zijn prima.
0: Ja, oké.
1: Maar €150 voor de tweede rang in de Ziggo?
0: Ja, dus ja.
1: Serieus?
0: Ja, het is wat, hè, ja.
1: En dan krijg je de paarse disco van.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, dat is namelijk de volgende track die op de lijst staat. De paarse disco machine. Oftewel de Purple Disco Machine. En dat is de top 10 hit van deze week. En dat is een Duitse DJ en muziekproducent. En beter bekend als Purple Disco Machine. En de echte naam is Tino Shit. En dat is de top 10...
1: Tino Shit?
0: Shit. Nee, shit. S-C-H-I-D-T. Ja, jij bedoelt S-H-I-T.
1: Dus, hoe nog eens een keer zijn achternaam? S-C-H?
0: S-C-H-I-D-T.
1: Dat is sheet.
0: Sheet, dat zeg ik.
1: Ik dacht shit, ik denk pardon.
0: Nee, geen shit. Nee.
1: We moeten door.
0: We gaan door. We gaan weer door. En dat is de top 10 van de week. Het is een track uit 2023, dus zeer recent. Purple Disco Machine. Let's go.

0: Ja, dat was The Weeknd met Save Your Tears. En ze waren kort geleden nog in de arena. En toen kwam Blinding Lights. En toen ging iedereen toch wel weer even uit zijn dak. En even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dat was een track uit 2020. En zoals ik al zei, Blinding Lights was een succes. En het nummer wat je net hoorde, Save Your Tears, is uit hetzelfde jaar. We gaan verder naar U2. Iets anders weer, zoals altijd in mijn uurtje. We gaan naar U2 met Sunday Bloody Sunday.
1: Je weet ook waar het nummer vandaan komt, hè?
0: Nee, vertel jij eens.
1: Dat is een protestnummer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Vertel eens kort.
1: Sunday Bloody Sunday. Wat was de Bloody Sunday?
0: Een bloederige zondag.
1: En waar was dat?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ierland.
0: Oh, echt? Jeetje.

Groovy People uit 1976 van Lou Rawls, Amerikaanse soul, gospel, blues en jazzzanger. We gaan verder met Anita Baker. Haar grootste hit was onder andere de ballad Sweet Love uit 1986. En jawel, het is een kleine dame, namelijk 1,49. Het luisteren dus naar Anita Baker, Caught Up in the Rapture.

Helaas, het uur is alweer voorbij. En ja, ik hoop dat je genoten hebt natuurlijk. En ja, iedere week is verrassend. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen, naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere week op jouw favoriete ochtendshow en op jouw favoriete radiostation. Nou, ik wil Richard bedanken voor de techniek. En listeners all over the world, thank you for listening to my show. And I hope you will next week listen again. I wish you a nice Sunday. And enjoy this day. And until next week. We gaan afsluiten. We hebben nog één item te gaan. En dat is de Tune of the Week. En het is een track uit 2022 van het gelijknamige album I Don't Wanna Know. De Tune of the Week van de groep Silence.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is. On the

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waitin', brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer, prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen. Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buis trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop-sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis, voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

Freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One-Eyed Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel countryjasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met countryartiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 1978 met Pieter Allen met I Go To Rio. De muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik het altijd maar. En dat betekent dat wij verderop aandacht gaan besteden aan de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf in Sure Shot, een hitmaker, een lieveling of een treitenschijf. Ja, dat gaan we zo meteen wel even bepalen wat we gaan doen. Het is een mooie lijst, dus we hebben keuze genoeg. Bij Cotto Rio, dat was de allereerste plaat in de Gouden Oude Show. We gaan snel beginnen met de tweede plaat. Dat is een van Lou Christie en I'm Gonna Make You Mine.

zijn die korte singeltjes of niet? Soms uit de jaren 60, Matam, Lou Christie met I'm Gonna Make You Mine. Ook zo'n lekkere plaat om mee te zingen en mee te galmen. Ja, dat mag allemaal bij de Gouden Avondshow. Dat maakt ons niet uit. Als je het maar naar je zin hebt. Hier is Tambourine met High Under the Moon.

0: was een heerlijk uit 1989 of niet soms deze van Tambourine met High on the Moon.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
0: Tijd voor de Schlagerparade, dankjewel Lex Hardy. De zeer bekende, zeer goede schaalplatte ordineert van Duitsland, hier is Marianne Rosenbach.

0: is echt een slagerparade muziek of niet. Soms deze van Marion Rosenberg. En hier Bien Me Too, ik heb het gezegd aan het begin van de uitzending. Aandacht aan de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mi Amigo.
1: Mi Amigo's lieveling.

0: Dagelijks luisteren er meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miamico Internationaal. Ook voor u, internationale bedrijven, is het mogelijk om via Radio Miamico Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
1: 1974,
2: week 47, 3 november 1974. Een lieveling bij Miamigo Internationaal. Hier is Gloria Gaynor.

0: Dames en heren, lieveling of niet, soms week 47, 3 november 1974 bij Miamico International. 259 meter van de middengolfband.
1: No, you can't take the car.
0: Hier zijn die Imperials in de gouden oude show met Who's Gonna Love Me.
2: We've been together too long, beautiful.

The Imperials waren dit met Who's Gonna Love Me. Dit vind ik toch zo'n leuke plaat. Ik kwam hem onlangs tegen in de discotheek. En ik vind hem leuk, moet ik gewoon zeggen. Tony Orlando en Don was dit.

0: toch niks te veel gezegd. Hè? I'm going out, I'm gonna boogie tonight van Tony Orlando met Dawn. Onze vaste man, hoor.
1: Ja.
0: Hier is Wietse met Where Have You Been?
2: Where

0: dat blijft een geweldige plaat of niet, zoals deze van Wietse hier in de show, in de Gouden Oude Show, met Where Have You Been?
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Gouden Oude Hits!

een mooie plaat of niet, soms deze van Cliff Richard samen met The Shadows, getiteld All My Love. Zo naar deze gedeelte van de gouden oude show, net over de helft heen, dus we hebben nog heel veel plaatjes te gaan. 1976, hier is Elvin Bishop.

Dat is een mooie of niet zo'n date van Elvin Bishop met Full Around en Fell in Love. Ja, we gaan varen. Ik wilde zeggen, we gaan varen. We gaan de zee op. Oftewel, we gaan met de Love Boat varen. Dit is het thema daarvan. Weten we dat nog van die tv-serie? Was het een leuke serie of niet soms? Ja. Hier is Jack Jones.

The Love Boat was van Jack Jones, dames en heren. Een mannetjes in de gekke pakjes. We gaan maar eens kijken naar die videoclip van Show Waddy Waddy. Dan weet je precies wat ik bedoel met Under the Moon of Love.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

mooie van Trinity, ze hebben toen opgetreden bij het programma The Day the Music Died in Scheveningen in 1977. Weten we dat nog, een tijd geleden, maar het was leuk om daarbij te zijn. Ik heb het gezien. Trinity met We Love the Pirate Station. Dit was de nieuwe versie uit 2006. Hier is de Dizzy Mints.

Nederlandse formatie The Digimans bent ook bekend geworden van de show en natuurlijk ook die andere met Everyday in Action. En nog veel meer hits die ze hebben gemaakt. En zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show met Neil Diamond.

ze een lekker amazing plaatje met Neil Diamond met de Crackling Rose. Over amazing plaatjes gesproken. Dit is toch zeker eentje en mag af en toe niet ontbreken in het programma met Christy. Oh.

zo weer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Christy met de Yellow River. Dit is de laatste zomerse plaat van de heer Iglesias.

de laatste en de eerste gedeelten van Julio Iglesias met Quiero. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog hele leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot straks in het tweede gedeelte.

dikke nummer 1 hit in 1980 waren of niet. Deze van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog hele mooie muziekjes uit die mooie vervlogen jaren van de popmuziek. Toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, roep ik het altijd maar. Hier is Stretch.

En één keer is hij afgelopen, maar dit je Do It, dat was dan de formatie Stretch. Een plaatje die je niet vaak hoort meer in de radioprogramma's, maar wel bij de Gouden Oude Show. Daar is dit programma voor. Ook om de vergeten plaatjes te draaien zoals deze. Johnny Kaagman met Years and Fire met Tell Me Why.

toch een leuk plaatje nog eens een keertje te beluisteren of niet, soms deze van Earth and Fire met Tell Me Why. Eens even kijken, wat gaan we doen? Deze. Een van de Toolman Sound van de Disco Samba, dit is de Copacabana.

De Copacabana, dat was een van de Belgische formatie, de Two Man Sound. Van België gaan we huppatee naar Spanje toe. Dat is een kleine stap. Als ik dan zeg, yes sir, I can boogie, sorry I'm a lady and parlez-vous français, dan heb ik het over de formatie, de damesformatie Baccarat met Darling.

leuke plaat, of niet, soms deze van Baccarat met Darling. Zullen we eens een medley van hits doen? In een disco-versie van de Ritzy Family. De Maxia single deze keer in de show met The Best Disco in Town. It's

0: Kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Dat was de enige.
2: Was er mooi of niet soms de best disco in town van de Ritzy Family met al die mooie hits van toen? Over mooie hits gesproken, dit is er zeker eentje, dames en heren. Hier zijn ze, de Cats met Hawaii.

Het blijft een mooie plaat, of niet soms deze van de Quasi The Cats. Met Why, we gaan naar de jaren 80. Het was een satellietschijf toen de tijd op Radio Monique Internationaal. De Duitse dame Sandra. Met de Maria Magdalena.

De Maria Magdalena, de Magdalena, ja. Doet ons gelijk weer denken aan het zendschip van Radio Meermico 272. Ze hebben allemaal van die draadjes. Over rustpuntjes gesproken in de show. Kennen we deze nog? Hier zijn de Sandpipers. MUZIEK

0: is toch wel een hele oude of niet, soms deze uit het jaar 1966 alweer. De Sandpipers kennen we ook van, inderdaad, Rob de Nijs met Anna Paloma, hè? Inderdaad.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd om weer dat tempootje erin te gooien in de Gouden Oude Show. Het tweede gedeelte van het tweede gedeelte zijn we al beland ondertussen. Een oude schoolonderwijzeres, inderdaad, ja, dat is zeker waar, Anita Ward.

0: een leuke plaat om nog eens een keertje te beluisteren of niet. Soms deze van Anita Ward met Ring My Bell.
1: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

0: toch een prachtige plaat, of niet soms deze van de Zeurtjes hier in die gouden oude show. Met Sweet, Sweet for My Sweet.
1: 1965.
0: Terug in de tijd met die gouden oude show. De heerlijke muziekjes uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Hier is Dave Berry.

0: uit 1965, of niet zo. Deze van Dave Berry met This Strange Effect.
1: Mi amigo Zizeling.
0: Nou, die mag wel een beetje opgeknapt worden, deze jingle. Ja, hij is stoffig en hij is oud. De lieveling van Mi amigo, hier is Luc Bal.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten. Al

Het blijft toch een lekkere zomerse hit, of niet zoals deze van Luc Bral. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat al hard, moet ik zeggen. Voordat je het weet is het alweer het over, uit en sluiten met de Gouden Oude Show. Maar nog een paar platen.

Belgische formatie Octopus was dit met een heerlijke zomerse plaat, of niet soms, met South of the Border. Kennen we deze nog? Het veel gedraaid toen de tijd op Miamigo International. Ik heb het over

is de laatste single in het programma The Flirtations met Someone Out There. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. Het is weer snel gegaan, die twee heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

We Don't Need Another Hero, een prachtig nummer van Tina Turner. Helaas is niet meer, maar ze heeft hele mooie muziek nagelaten. We Don't Need Another Hero is afkomstig van de film Mad Max Beyond Thunderdome, een mooie hit uit 1985. Ja, welkom en leuk dat je bent afgestemd op het programma Alltime Hits. Een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Veel luisterplezier.

Ja, mooie muziek uit de jaren 70. Het was natuurlijk Suzy Quatro met If You Can't Give Me Love. Suzy Quatro, ook wel Suzy Q genoemd. Ja, ik had zelf in de jaren 70 een radiozender, een zogenaamde piratenzender. En dat heette Radio Suzy Q. Dus daar is mijn passie ontstaan in de 70s. Even wat lekkere Nederlandstalige muziek. Benny Nijman, ik weet niet hoe.

Ja, Benny Nijman, een Nederlandse zanger, heeft een paar hele mooie hits gemaakt. Ik weet niet hoe, was er eentje van. Helaas, hij is vrij jong overleden. Voor mij een jaar of, dat was voor mij ongeveer 57. Ik weet niet exact, maar hij is in ieder geval jong overleden. En heeft een paar hele mooie hits nagelaten. We gaan een hele grote hit draaien van ABBA. Hun eerste hit, The Dancing Queen. En nee, het was niet hun eerste hit. Hun eerste hit was natuurlijk Waterloo. Maar dit is wel een van hun grootste hits.

een van de grote hits van Robbie Williams. Een hit uit 2002, een nummer 1 hit. En daarvoor hoorde je I Want It That Way van de Backstreet Boys. Een hit uit 1999 en ook een nummer 1 hit. We gaan naar de mooie 60s, de mamas en de papas, California Dreamin'.

Hallo, fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de

Ja, een van de mooie rustige liedjes van Elvis Presley. Een liedje met heel veel gevoel, heel veel emotie. En dat was My Boy. En van rustige, mooie muziek gaan we eventjes wat lekkere rockmuziek draaien. Uit de film Highlander, A Kind of Magic van Queen. It's a kind of magic.

Ja, dat was Celine Dion met My Heart Will Go On. Een hele mooie song uit de bekende film The Titanic. Een hit uit 1997. Was een nummer 1 hit en stond maar liefst 20 weken in de top 40. Fijn dat je luistert naar het programma Oldtime Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien vanaf de jaren 60.

Poison van Alice Cooper. Mooie rockmuziek uit de 80's, 1989. Alice Cooper was natuurlijk een heel markante rockzanger die vooral heel veel hits scoorde in de 70's. Ja, we zijn bijna door het uurtje Oldtime Hits heen. Oldtime Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien vanaf de jaren 60. Bedankt voor het luisteren en ik wens jullie veel plezier met de rest van de programmering. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.

Muziek van heel erg lang geleden was dat Fats Domino en Red Sails in the Sunset. Welkom bij nog een uurtje het Westlands Muziekpaleis. En ook dit uur zit weer boordevol met leuke en aangename

Big Mouth was dat, samen met Little Eve en Oh What a Beautiful Day. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en dit keer naar de 19e juli van het jaar 64. De stad Rome werd toen geteisterd door een grote brand die 6 dagen zou duren en de helft van de stad zou verwoesten.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de

0: De nieuwe single was dat van Baby Rose, Let Me Go. In 2019 bracht ze haar eerste cd uit en ook was ze al te zien op het witte doek en wel in de film Materialists. En daar speelt ze de rol van zangeres op een bruiloft.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Arby Graves, Tom O'Dell en Skylark. Maar eerst Noordkaap.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

0: Een openlijke liefdesverklaring was dat van de formatie Noordkaap. Ik hou van u. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Emile de Girardin. Het is gemakkelijker om nazi's te bewapenen dan om ze te ontwapenen.
1: Daar

We gingen een heel eind terug in de tijd met die single van R.B. Graves, Take a Letter, Maria. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de kleur van je ogen heel wat verklapt over je persoonlijkheid en je gezondheid. De kleur van je ogen verraadt niet alleen de kans op diabetes, de tijd die je hersenen nodig hebben om iets te verwerken en je vermogen om dronken een frisbee op te vangen, maar ze zeggen ook wat over de manier waarop vrouwen met pijn omgaan. Vrouwen met donkere kleur ogen hebben relatief meer pijn tijdens een bevalling. En vrouwen met een lichte oogkleur hebben meer kans op diabetes. Mensen met lichte ogen die zijn minder gevoelig voor pijn en vermoeidheid.

Dat waren de Pet Shop Boys, tezamen met Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This? Deze muziek die herinner je je misschien niet meer helemaal. Het is een formatie bestaande uit 3 eeneiige tweelingen. En één hitje hadden ze. En dat was deze, De Eerste Dag.

Een opname was dat van Tom O'Dell, Grow Old With Me. En daarvoor kon je nog luisteren naar Twins uit de gelijknamige tv-serie. Was dat een formatie bestaande uit tweelingen. Hun enige hitsingle was De Eerste Dag. Terug naar de jaren 70 nu met deze van Skylark, The Wildflower.

Het zou bij deze ene hit blijven voor deze formatie. Skylark was dat en The Wildflower. We gaan even over naar Engeland, want daar komen de volgende mensen vandaan. Ze maakten mooie muziek met een vleugje humor, maar dan van die Britse humor die wij toch niet begrijpen. Dit zijn Chess en Dave uit 1982. There ain't no pleasing you.

0: Dit was eigenlijk de enige hit die ze ooit hebben gehad. Chess en Dave van en dat en Ain't No Pleasing You.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: 1 op de 20 mensen hebben 25 ribben in plaats van 24 ribben.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.
2: Are you ready?

0: Hij is afkomstig uit Spanje en zij uit de Verenigde Staten. En samen maakten ze dit nummertje. Enrique Iglesias was dat. Tezamen met Kelis en Not In Love.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: De volledige titel is I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Dat waren de New Seekers.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Bernie Leadon van de Eagles. Hij wordt 79.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige verjaardag.

0: als je je afvraagt, waar luistert naar? Je luistert naar de Grooveyard. En de Squash Gang was dit. Met Moving Your Hips. Van Cadillac daar weer voor met Knee Deep. Ja, dat is echt uit 1979. Zelfs van jullie plaat. Oh.
1: Taking you back to the old school 80s. The Grooveyard. The Grooveyard. With DJ Patrick.
0: The System. And I Wanna Make You Feel Good.

lekkere slowcrosser, lekker wakker te worden. Weet je niet? Oh, nee, ja, het ligt er maar net aan wanneer je luistert naar de Grooveyard, uiteraard. Maar dit was The Groove Theory en Tell Me. Luister naar, ja, een divers programma, laat eerlijk wijzen, qua dance classic. Italo's, hip-hop, house, kom je ook nog wel eens tegen. En ja, nou, ik heb het over Italo. Horen is Alan Berry. Ken je wel van Come On? En Recht bij de Maan, geloof ik ook nog. Maar deze is in ieder geval wat minder bekend. Dus Ring the Bell in de Groove Radio.

Mini Curry. En serious, was dit uit het legendarische jaar 1987? Over legendarisch jaar gesproken, 1979 trouwens. Komt deze plaat uit van de Chocolate Jam & Co. This Time.

Als je dit hoort, dan val je ook in love. Laten we eerlijk blijven. La Bouge. We zitten met Falling in Love. The Grooveyard. Nu lekkere muziek onderweg. De Benetton Gang straks. Ja, de Benetton Gang. Heeft dat met die kleding. Dat, weet je, daar hoor je ook helemaal niks meer van Benetton. Hè? Dat was hoop drama. Waarschijnlijk dus allemaal Aziatische kindertjes, kinderarbeid. Om die kleedjes in elkaar te naaien. Daarom is de Benetton, denk ik, een beetje naar de Filistijnen, laten we zo zeggen, failliet gegaan. Hier is de Benetton Gang. En Don't Touch the Mic strakjes. En Galvin Hunt, ook nog met Hard Heart. Er is Nona Hendricks. En Why Should I Cry? Ja, dat vraag ik me af en toe ook wel eens af. Gewoon niet huilen, blijven lachen, altijd. En heel genieten van de lekkerste danceclasses in.

0: urban dance classics you won't hear anywhere else.
1: Het is de laatste die voor je kan draaien. Twee uur zitten er weer op met de beste dance classics. Blijf dansen in gezondheid. Santé Chavage als laatste met

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ja, we zijn er gewoon weer.
1: Lekker, man.
0: Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Yes. Ja, ja. Ja.
0: Ik heb er wel weer zin in.
1: Ja, ik ook. We zijn aan het aftellen al een beetje naar onze vakantie.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat er misschien ook wel mensen al op vakantie zijn.
1: Ja, inderdaad. We hebben dan een fijne vakantie gewenst.
0: Ja, daarom. En het leuke is, waar je ook luistert, je kunt natuurlijk overal naar ons luisteren.
1: Ja. De hele wereld.
0: De hele wereld. Als je nou in Australië op vakantie bent, dat is wel een beetje uitzonderlijk natuurlijk. Of Griekenland, of Spanje.
1: Tollebeek.
0: Tollebeek, ja, dat kan allemaal. Of Amsterdam, Rotterdam, noem maar alle plaatsjes maar op in de wereld en in Nederland.
1: Camping
0: en
1: Meloord.
0: Juist. Je kunt overal naar ons luisteren. Yes. Dat is gewoon hartstikke leuk, want we hebben gewoon 2 uur lang.
1: Ja.
0: Ja. Je hoort het goed.
1: 2 uur lang.
0: 2 uur lang hebben wij gewoon, nou ja, voor nu de lekkerste muziek.
1: Weet je, zweten om alles bij elkaar te zoeken.
0: Ja, man. Uren zoeken we naar de lekkerste plaatjes. Ja. En een van die lekkere plaatjes was natuurlijk China Grove van de Doom Brothers.
1: Ja, lekker.
0: Daar begon ik deze radio show mee. En zo volgen er nog vele lekkere plaatjes. Kan ik je toch wel vertellen.
1: Top.
0: Ja. Niks anders dan wat jullie van ons gewend zijn.
1: Heel goed.
0: En daar ga ik ook gewoon mee door. Dus je kunt je dansschoenen even aandoen. Want deze band is wel echt een beetje bekend om lekkere dansmuziek. Ik denk niet dat ze heel erg groot zijn bij het normale publiek. Ik heb het over Basement Jacks.
1: Nee, inderdaad.
0: Toch,
1: nee,
0: dat zit een beetje in een niche,
1: denk ik.
0: Een beetje
1: de dance scene.
0: Ja.
1: Dat ze daar een beetje meer, althans, ja, dance scene ook niet helemaal. Ja, ik weet niet.
0: Het is wel dansbaar, hè?
1: Ja,
0: maar het is geen Eurodance of zo. Het is
1: iets anders.
0: Dus laten we er maar gewoon naar luisteren. Want ik kom er niet uit, denk ik, waar dat precies vandaan komt.
1: Nee,
0: het is dansbaar in ieder geval.
1: En lekker muziek.
0: Ja, daarom. Dus we gaan luisteren naar Rendezvous van...

0: Ja, dit nummer kent natuurlijk iedereen. De Rolling Stones, Start Me Up van het album Tattoo You, 1981. Ik draai hem wel eens vaker, want ik vind dit eigenlijk een van de lekkerste nummers van de Rolling Stones eigenlijk.
1: Ja, en Sympathy for the Devil. Dat is ook een
0: hele lekker nummer.
1: Plaat. Hele gaaf plaat.
0: Ook een lekker plaatje.
1: Nieuw album, al gehoord?
0: Nee, nog niet gehoord. Maar ik hoor er heel veel wisselende geruchten over. Okay. Dus ik denk van nou, ik heb sowieso niet heel veel met de Rolling Stones en ik vind het oude wel lekker.
1: Ja.
0: Maar dat nieuwe kan me niet zo heel erg bekoren.
1: Er is ook een cover op dat ik begrepen heb.
0: Oh, ik heb er helemaal niks van gehoord met jou.
1: Ja, maar even bedenken van wie dit was. Ik had laatst op televisie dat het album nog bekend werd.
0: Ja.
1: En daar hadden ze ook van Amy Winehouse staat er een cover op.
0: Oh!
1: Ja, dat, ik weet niet meer welke. Zegt. Maar er staat een van cover van Amy Winehouse hebben ze opgezet.
0: Oké. Okay. Dus bijzondere keuze.
1: Ja. Geen idee.
0: De ene, Mathieu, die zegt van zo gaaf dat ze nog steeds muziek maken. Ze zijn allemaal over de 80, dus dit is wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: En de ander zegt van nou, dit moeten ze eigenlijk niet meer doen.
1: Nee. Maar meer bands zo van. Vroeger was alles beter. Ik weet niet of vroeger alles beter was. Meer in Nederland natuurlijk. Maar op een gegeven moment raak ze een beetje over een toppunt heen, denk
0: ja.
1: ik. Dan moet je echt gewoon teren op de goede muziek die je gemaakt hebt. En niet meer...
0: Nee, maar aan de andere kant denk ik ook, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
1: Ja, ook weer zo. Hey,
0: als wij op ons 80ste nog steeds radio kunnen maken, dan gaan we het ook doen.
1: Ja.
0: Oh.
1: En als ze er plezier in hebben, hoe de fuck cares? Zo'n lekkere plaatjes maken en ze hebben er zelf lol in.
0: Ja.
1: En zelf wel mensen die het leuk vinden.
0: Daarom.
1: Dus dat betreft, dat is ook weer zo. Ja.
0: Nee, maar goed. De een die pruimt het wel en de ander pruimt het niet. Zijn er altijd...
1: Doe er voor's en tegen's.
0: Nee, daarom. Dus nou ja, ik moet het nog een keer luisteren. Ik moet eens een keer een eerlijke beurt geven. Maar ik zal hem niet op plaat gaan halen of zo.
1: Je gaat zo'n beurt geven. Okay. Ik ben er niet bij.
0: af en toe komt er wat tussendoor. En dan heb ik het over...
1: Laat me raden. Iron Maiden.
0: Nee! Oh. Staat niet in de lijst deze week.
1: Niet? Wat?
0: Nee.
1: Huh?
0: Ja.
1: Oh, ik zie dat je een beetje pieps uit. Ja, niet heel fris volgens mij.
0: Mathieu moet even aan het zuurstof.
1: Zo.
0: Gaat het weer een beetje,
1: meneer Dreugen?
0: Ja. Nee, soms heb ik het over leuke intro's en gave intro's.
1: Oh, ja.
0: En ik vond China Grove van Doobie Brothers vond ik ook zo'n heel gaaf intro. Die zit ook op mijn lijstje.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik er ook één. Smells Like Teen Spirit Iron Maiden. Ja, van Nirvana. Van het album Nevermind natuurlijk, 1991. Is ook zo'n iconisch intro die je waarschijnlijk wel aan heel veel mensen kan horen. Dat ze misschien 5 seconden horen. Oh, dat is Nirvana. Smells Like Teen Spirit.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we gewoon lekker even de komende 5 minuten naar luisteren.
1: Helemaal goed.
0: Ja, iconisch is natuurlijk ook de clip. Dus daar gaan we niet van genieten, wil ik zeggen. Maar we gaan lekker luisteren. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Yeah. Rock and fucking roll.

0: Ja, de engelen kwamen weer uit de hemel naar
1: gedonderd. Gedonderd.
2: Platte bek. Ja, het zou wel kunnen met de warmte natuurlijk. Hè?
1: Zo, dat zijn ja, een keer, de mussen, maar de engelen van het dak afvallen. Zo, hey, wow, arme kindjes.
2: Ja, het is wat. Het is tijd voor de ontdekking van Ramon. Na Nirvana, Smells Like Teen Spirit, hebben we weer een ander rock'n'roll nummertje. Heb ik weer op de kop getikt, om maar zo te zeggen.
0: Okay.
2: Ik heb de plaat van Europe, The Final Countdown, heb ik eens nader tot mij genomen.
0: Ja.
2: En daar staan natuurlijk best wel een paar hits op. Dan heb ik het natuurlijk over The Final Countdown,
0: ja.
2: Rock the Night, Carrie staat er ook nog op.
1: Oh ja, lekker, lekker.
2: En ook Cherokee, dat deed niet zo heel veel, maar is ook een singletje geweest.
0: Okay.
2: En ook Ninja is een single geweest. En ik heb nu een albumtrack dat ik denk van potverdikkie. Dat is mijn ontdekking van deze week.
0: Ja.
2: Dat nummer heet On the Loose.
0: On the Loose.
2: En dat is een lekker rocknummer.
0: On the Loose.
2: Ja, nou ja, je moet maar eens even, als je dat heel vaak hoort... On the Loose, On the Loose, On the Loose. Dat klinkt heel... On the Loose, inderdaad. Okay. Ja.
1: Ik zal blij mee zijn. On the Loose. Ja, dus als je luistert On the Loose, deze plaats is voor jou. Ja, speciaal voor jou.
2: Jou. Zullen er veel mensen On the Loose heten?
1: Ik heb nog nooit een On the Loose. Nee. Ik ben nog nooit On the Loose tegengekomen.
2: Ik ben in mijn 50-jarige huwelijk... Of in mijn
1: 50-jarige
2: bestaan.
1: Ja.
2: Heb ik nog geen On the Loose tegengekomen.
0: Nee.
2: Wel een Anne en ook wel een Loose. Maar geen On the Loose.
1: Nee, wel Anne, maar geen Loose.
2: Nee?
1: Nee.
2: Jij kent geen Loes in jouw intieme kring?
1: Nee.
2: Oh.
1: Ook geen anders intieme, maar ik heb wel anders, ben hem anders tegen. Ik heb een collega, Anne, heb ik gehad.
2: Oh ja, dat is natuurlijk ook een mannennaam.
1: Ja.
2: Anne.
1: Ja, ik heb Anne, de wereld is niet mooi. Die ken ik ook, maar moet je mooi maken.
2: Dat is helemaal vervelend natuurlijk, hè? Ja.
1: Dus, maar dit is Europe.
2: Met Europe, On the Loose, dit is mijn ontdekking van deze week. We gaan lekker genieten, we gaan lekker rock'n'rollen. Europe, On the Loose.

0: Ja, ik denk dat heel veel mensen deze kennen met die rare frog, denk ik.
1: Ja, fuck.
0: Die rare kikker, toch? Dat is toch...
1: Ja? Die? Oh, geen idee. Heeft hij die ook gedaan?
0: Nou, volgens mij heeft hij ook wel zoiets gedaan, denk ik hoor.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb het hier over...
1: van King Julian. Van, hoe heet die film? Die heeft hem ook gedaan.
0: Klopt, ja.
1: Daar ken ik hem wel van, maar...
0: Ja. En ik dan in de war met die kikker dan?
1: Dan denk ik, ja. En ik klink... Sick and Sack klinkt zo'n beetje.
0: Ja, zo klinkt hij ook wel een beetje, ja. We hebben het over Reel to Reel. I Like to Move It. Featuring The Mad Stuntman. En wat dan ook, waarom hij dan zo heet? Geen idee.
1: Nou,
0: hij
1: zal wel gekke stunts gedaan.
0: Hij zal een paar keer op zijn bekken gaan.
1: Dat denk ik, ja. Ja, gekke stunt vandaan.
0: Een nummer wat ik niet heel vaak draai, maar wel gewoon lekker.
1: Ja, geen ouders. Ja, sorry. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, man. Ja.
1: Ja?
0: Soms zit er gewoon zo'n nummer tussen. Ik denk, ja, nou, daar heb ik wel zin in.
1: Ja, nou.
0: Een beetje werken naar de zomer special tour. Dit vind ik wel lekker zomers.
1: Inderdaad, ja.
0: Nog een paar afleveringen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, lekkere zomerspecial en dan gewoon even een paar weken vrij.
1: Ja.
0: Van onze duty elke dinsdag.
1: Yes, ja. Maar we zijn wel te beluisteren.
0: Jawel.
1: We komen gewoon naar jullie toe.
0: Oh, wat gaan we dan doen?
1: Die zes weken. Misschien iets met non-stop.
0: Stop de muziek.
1: Nou, non-stop de muziek.
0: Oh.
1: Nee, dan is het een lekkere non-stop. Gewoon zes weken non-stop bij jullie.
0: Ja, met maar wel in de...
1: Eigen keuze.
0: Eigen keuze. Ja. En wel in de vorm die je altijd zo goed kent van onze de radioshow.
1: Ja, het intro is wel anders. Dat is
0: een zomerintro.
1: Ja, zomerintro. Ja. Want laatst had je een keer van mij een plaat draaien. Denk, daar kwam bekend voor. Hebben die een intro van gehad. Maar voor mij is dat het intro van de zomerspecial. Ja, die is net weer iets anders als het huidige. Dat is wel, komt helemaal goed. Komt helemaal goed.
0: Oeh, nu al zin in. Maar eerst nog even een paar lekkere weekjes nog. Lekkere muziek en dan spreken we alles lekker in.
1: Ja.
0: Zo ook de volgende plaat heeft ook weer een lekker intro.
1: Oh.
0: En dan heb ik het over Queen. Nou, die kunnen wel intro's maken, hè, Queen?
1: Die kunnen, ja, zeker.
0: En deze plaat komt van het album The Works, 1984 heb ik het dan over.
1: Ja.
0: En dan moet je iets doen met je benen en met je handen.
1: Over elkaar? Of lekker niks meer doen? Zeg maar.
0: Nee, joh!
1: Oh, jammer.
0: Stampen en, en klappen
1: en
0: in de lucht.
1: Oh.
0: Ik heb het over Radio Gaga.
1: Oh,
0: en als je dat dan een beetje ziet in hoe ze dat gemaakt hebben. Want op een gegeven moment komt Brian May. Die komt dan, hij wil graag iets dat het publiek participeert in de muziek.
1: Ja.
0: En dan bedenkt hij eigenlijk Radio Gaga. Dat klappen en dat stampen.
1: Ja.
0: En dat is dan een dikke vette wereldhit geworden, denk ik. Hè?
1: Maar die clip ook, hoor. Vind ik ook wel nostalgisch. Ja. Dat kan ik me echt wel een beetje herinneren van vroeger. Zwart-wit clip.
0: Een beetje op een podium, toch?
1: Futuristisch. Nou, was wel een futuristische clip volgens mij ook wel een beetje.
0: En allemaal mensen die precies in de maat allemaal klapten en stampten en zo.
1: Nee, dat was toch met We Will Rock You. We will rock you.
0: Maar ook Radio Gaga, toch?
1: Ja, oké. Okay, ja, maar de clip heb ik meer. En dat die echt een beetje een ouderwetse futuristische clip was het, zeg maar. In zwart-wit. Kijk maar.
0: Was het ook van Radio Gaga?
1: Radio Gaga, ja. Van mij was Radio Gaga.
0: Ik dacht dat er ook heel veel rode tinten in zaten. Maar dat kan hoor.
1: Ja.
0: Nee? Oké, ik ga hem bekijken.
1: Ja,
0: lieve mensen, Radio Gaga van Queen.
1: Oh ja, lekker. Heerlijk.
0: Dit is gewoon even lekker. Bijna 6 minuten genieten. Met deze gaan we dat lekker doen. Ja.

0: ik draaide voor jullie Queen. Ja. Radio Gaga. Blijft een lekker plaatje.
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: Heb jij de grabbelbak, Mathieu?
1: Ik heb die bij. Yes, ja.
0: Ja?
1: Oeh, ja, daar is hij weer.
0: Oké, okay, yes. Daar is hij weer.
1: Ja.
0: Heb jij ook al...
1: Een voorgevoel? Nee.
0: je administratie, heb je die al
1: Heb ik ook voor mijn neus, ja zeker.
0: Oh.
1: We hebben er drie gehad.
0: Ja?
1: De A, de B, de O en de I, Griekse I.
0: Oké, okay. Nou, dus... dan ben ik gewoon heel benieuwd. Dan gaan we er verder geen praatjes aan vuil maken.
1: Helemaal niks.
0: Dan is het gewoon tijd om te grabbelen.
1: Oh yeah.

0: Ja, da, da, da. Ik heb er gewoon zo'n zin in.
1: Ja, ik neem gewoon een pot op mee, denk ik.
0: Nou, zeg.
1: Ja, maar ik heb een koptelefoon op.
0: Oh ja.
1: Dus dat nee, maar, kan best hard binnen, zeg maar.
0: Oh, nou, dat maakt niet uit. Dus. Stop de muziek.
1: Ja, stop de muziek.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja, en ploppen.
0: Oeh, nou, hij zat een beetje
1: we zijn
0: in,
1: beter
0: in het gedrang. Hij zat een beetje in het gedrang. De letter N.
1: De letter N.
0: Nico.
1: Nico Haak.
0: Ik ga eens even kijken wat er Nico, bij de N is. Nico, Nico.
1: Moet ik aan de kant?
0: Nee, dat
1: nee, ik mag wel lekker blijven zitten. Met de N. Ja. Nou. Ja, de letter N. Nico Haak. Eens maar op een H. Heb je Nico Haak? Wat zong je ook alweer, Nico Haak? Iets met elastieke benen volgens mij. Ja, iets met elastieke benen. Nico Haak. Elastieke benen, ja. Ja, ken je klassiekers?
0: Deze sla ik even over dan, okay, Nico Haak. Ja. Ik heb een singeltje gepakt.
1: Ja.
0: Het is best wel een oud singeltje.
1: Oei.
0: Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson.
0: Hello Mary Lou.
1: Heb je ook Nico Haak? Wauw.
0: Nico Haak staat dan bij de H natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Maar anders ik mocht kiezen.
0: Hello Mary Lou. Dit is een lekker dansplaatje, Mathieu.
1: Wel, wat zei je? Ook was even
0: oh, sorry.
1: Was even,
0: heb jij vroeger op dansles gezeten of niet?
1: Nee. Aha. Jij wel dus.
0: Nee, ik ook niet hoor.
1: Oh.
0: Manda, mijn vrouw is helemaal gek van dansen vroeger. Die had echt wel, kon echt wel heel goed dansen.
1: Ja, kon of kan?
0: Nou, dat heb ik in mijn hele leven niet meer van haar gezien.
1: Okay.
0: Maar voordat ik haar kende, zat zij echt heel erg veel met dansen en dat soort dingen.
1: Ja, dansen.
0: Maar ik vond het niks. Dus dat heb ik niet met haar gedaan. En daarna heeft zij het ook niet meer gedaan.
1: Ah, jammer. Dus door jou is het niet meer gedaan, zeg maar.
0: Nee, ja.
1: Dat is wel jammer.
0: Zo kun je het wel een beetje zien,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Het is wel
0: maar wat zal ik er verder over zeggen? Nee,
1: ja, geen idee.
0: Maar we kwamen erop omdat dit een dansplaatje is. Ik denk dat dit gewoon een lekker dansplaatje is. Ricky Nelson, hello.
1: Mary Lou.
0: Waar kan die vandaan, jongens?
1: Ja, geen idee. Uit je platenbak, maar.
0: Ja.
1: En echt wat een slechte winkel, denk ik. Zo.
0: Ik kan niet zo snel even een jaartal vinden, dus moeten we even schuldig blijven.
1: Nou, zo
0: we gaan dus luisteren. De grabbelplaat van deze week is Ricky Nelson. Hello, Mary Lou. Nou, daar gaan we. Wow. Hoe gaaf is dit?

0: Guns N' Roses, welkom to the jungle. Ook weer een lekker intro, ook weer een reden waarom ik hem gekozen heb.
1: Ja.
0: Zo komen er toch wel een paar nummers voorbij die lekkere intro's hebben.
1: Ja.
0: Ik ben toe aan mijn laatste twee nummers.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja.
1: Zijn het lange nummers?
0: Zijn best wel lange nummers,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Okay, ja.
0: Normaal schud ik er nog niet.
1: Ja,
0: of
1: nee.
0: We schud ik er nog niet, maar ik wil toch even de tijd nemen om deze nummers in zijn geheel af te laten spelen.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus daarom denk ik, van, nou, we moeten even een beetje op tijd aan gaan komen.
1: Goed ingecalculeerd.
0: Ja, daarom. Helemaal. Straks komt nog Daft Punk voorbij met Digital Love. Ja, ook weer een of ander raar dansplaatje.
1: Ja.
0: Die ook wel weer lekker in het gehoor ligt. Dus dat komt straks nog aan het einde van het eerste uur.
1: Ja.
0: Maar niet getreurd, lieve mensen.
1: Want
0: je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En het eerste uur is natuurlijk alles op vinyl.
1: Ja.
0: Maar het tweede uur
1: gaat
0: zo meteen in. En dan staat Mathieu hier achter de knoppen. En dan hebben we nog een heel uur lang alles digitaal.
1: Yes, yes.
0: Ja.
1: Maar.
0: En de voorlaatste afsluiter van deze... Van het eerste uur kan ik toch wel zeggen, is een band die ik ook wel regelmatig draai. Nee, geen Iron Maiden hoor ik.
1: Nee, ik zeg niks.
0: Jammer jongens, dat komt misschien volgende week wel weer hoor. Dat kan zeker. Maar ik ga zo meteen Magnum draaien. Dat vind ik ook altijd wel een lekker bandje.
1: Ja.
0: Ze doen het helaas niet meer, want de singer-songwriter is een paar jaar geleden overleden.
1: Oh ja. Yeah.
0: Maar dit nummer komt uit 2016 van het album Sacred Blood, Divine Lies. En het heet Afraid of the Night. Ben jij wel eens Afraid of the Night geweest?
1: Ja, vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Nee, nu kun je het aan.
1: Ja,
0: nu kun je het handelen.
1: Ja, nu wel. Ja. Gisteren nog niet, maar vandaag wel.
0: Dat komt helemaal goed. Ja. Lieve mensen, tot na de break. Dan staat Mathieu hier achter de knoppen. We gaan zo meteen luisteren naar Daft Punk. Maar nu eerst hebben wij lekker in de aanbieding Magnum Afraid of the Night. Tot na de break.
1: Tot zo.
0: Rock and roll.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Love is All, Roger Glover and Friends, of Guests, mijn excuses, en Guests. Ja, lekkere plaats.
1: Ja, niks mis mee.
0: Heeft ook al een keer, of al een paar keer, mijn stemlijst staan van Top 2000.
1: Serieus? Oké. Okay.
0: Ja, ja, oh, ja. Echt wel een plaatje waar ik wel, wel op gestemd heb, zeg maar.
1: Het is een lekker vrolijk plaatje,
0: ja,
1: wel, hè?
0: Ja, ja. Ja, daarom. Nou, heb je het al een keer benoemd, volgens mij. Hij is nog steeds actief als gitarist bij Deep Purple.
1: Laten we bassist doen.
0: Oh, bassist, mijn excuus. Mijn bassist. Ja, heb je dat goed gesteld? Oh ja, mijn excuus, bassist inderdaad, ja. Hij was ook een songwriter, producer. Rainbow heeft hij ook meegedaan. Ja. Deep Purple. En dat betreft, ja, wel redelijk wat op zijn konto staan.
1: Ja, ja, vanaf begin jaren 60 doet hij al zijn ding.
0: Ja.
1: En nog steeds. En ook hij, Deep Purple, heeft ook een nieuwe plaat uit, hè?
0: Ja.
1: Splat, met okay. een uitroepteken.
0: Ja.
1: Super lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb jij die een keer toegestuurd?
1: Was ik heb de eerste single heb ik toegestuurd inderdaad.
0: Ja, die ja. Oké, okay, ja.
1: Wel erg lekker.
0: Ja.
1: Maar live is het niet al te best meer. Vooral de muzikaal is nog wel heel erg lekker.
0: Ja.
1: Maar Ian Gillan is 80.
0: Oh ja.
1: En nou ja, ze zijn natuurlijk bekend geworden met die enorme hoge uithalen en zo. Nou ja, dat kan hij natuurlijk niet meer.
0: Oh, maar wat lager.
1: Ja, en ook dus dat ja, als je daarvoor komt, dan kom je van de koude kermis thuis natuurlijk. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook alweer gaaf dat al die mannen, 80-plussers, net
0: nog
1: zoals Rolling Stones
0: ja, nog
1: gewoon
0: zijn.
1: Nog steeds muziek maken. Ja. Dat is gewoon bijzonder.
0: Ja, dat je gewoon een hobby uit kan oefenen, zeg maar.
1: Wat zeg je?
0: Nog steeds hun hobby. Ja, dat is
1: ja.
0: Hobby.
1: Ja, die mannen zijn al 10 keer binnen.
0: Ja, daarom.
1: Ik denk dat de kinderen van hun kinderen, die hoeven ook niks te doen.
0: Nee.
1: Dus dat is, ja, maar ja. Dit lijkt me ook wel heerlijk om gewoon te blijven doen wat je leuk vindt.
0: Nou, want je zelf de eerste tot je tachtig een ruil kunt blijven maken. Ja, toch?
1: Ja. Lekker man.
0: Dus we gaan ervoor.
1: Ja.
0: Vanuit het
1: bejaardentehuis. Ik zie het al helemaal voor.
0: Ja, toch, ja, van bovenop. Op zo'n,
1: even bij het biljart weggerukt. Ja, we moeten even een radioshow opnemen.
0: Ja, waarom? Of gewoon live radio daar zo.
1: Oh ja. Ja. Al die oude beppers.
0: Ja.
1: Ja. Rollator rock.
0: Rollator radio. Ja, dat is inderdaad. Ja. Het tweede uur is aangebroken. Ik zal even introduceren. Tweede uur is aangebroken van de radioshow van de Ronde Mathieu. Alles digitaal dit uur. Nou, we begonnen met Roger Glover en Grass met Love Is All. Een lekkere plaat en nog andere lekkere plaatjes klaarstaan. Zoals nu Ariana Grande met One Last Time.
1: Oeh.
0: Gewoon 2015, gewoon een lekker plaatje, even wat anders. En dan komen er nog andere lekkere plaatjes bij. Maar nu eerst Ariana Grande, One Last Time.

0: Ja, maar de olifant in de kamer wordt niet heel erg besproken.
1: Nee, oké. Okay.
0: Dat is natuurlijk die heftige ziekte van Freek.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En daar hebben ze natuurlijk voor gekozen, neem ik aan, om het vooral positief te houden.
1: Ja.
0: Maar ja, dat ik denk dat iedereen daar wel een beetje op zit te wachten. Zo van, nou, wanneer gaan ze dat over vertellen
1: ja,
0: of zo?
1: Hoe het gaan is inderdaad. Ja, oké. Okay, ja.
0: Maar dat blijft een beetje...
1: Achterwege.
0: Onbesproken.
1: Ja, oké.
0: Ja, okay. Ja.
1: Dat is misschien dan een beetje het tegenvallen van de fans. Dat misschien, ja,
0: nou, meer, niet zozeer de fans, maar gewoon de algemene opinie was van, nou, daar hadden ze wel wat over mogen zeggen.
1: Oh, okay.
0: En ik weet niet of er helemaal niks over gezegd is, maar...
1: Ik heb er niks van gezien.
0: Nee, maar zoveel mensen zeggen van, nou, dat van Eva Jinek toen de tijd was pittiger.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Oké. Van Susan Freek ga ik naar het volgende. Vorige week is ons een triest bericht afvangen van Bonnie Tyler.
0: Oh ja!
1: Die is op 5 jaar leeftijd overleden.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat was toch wel een dingetje. Dat was al een tijdje. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen, operatie gehad.
0: Ja.
1: Is een tijdje in coma gehouden in verband met het herstel.
0: Oh joh.
1: En dat is toch niet,
0: goed
1: afgelopen, zeg maar.
0: Ik moest eigenlijk even opzoeken Bonnie Tyler. Het ging wel gelijk een belletje rinkelen. Oh ja,
1: totally
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, ik moest even zoeken op Spotify van wat heeft deze dame gezongen.
1: Ja, nou ja, die heeft
0: maar inderdaad Totally Eclipse of
1: the Heart. Best wel wat gedaan. Ik zal even
0: It's kijken. A Heartache vond ik ook wel een nummer. Nou, van, oh ja.
1: Ja, inderdaad, ja. En Holding Out for a Hero. En die kwam uit Footloose. Ik ga hem er even bij pakken. Want ik had al iets klaargezet.
0: Oeh.
1: Maar niet op deze PC, zeg maar. Dus in deze afgelopen. Even kijken hoor. Bonnie. Maar dat was wel even een dingetje, zeg maar.
0: Ja.
1: Vond ik althans.
0: Ik heb er op de radio niet heel veel over gehoord. Mensen daar een dingetje van maakten.
1: Nee, vorige week helemaal fit geweest. Ik heb niet zo heel veel radio geluisterd. Dat betreft kan ik daar niet heel veel... Even kijken hoor.
0: Het is mij in ieder geval niet opgevallen dat ze heel veel Bonnie Tyler in één keer gingen draaien. Soms is dat zo, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. Nee, dat is wel jammer. In principe was wel wel lekker.
0: Nou, deze madame heeft wel wat lekkere muziek de wereld ingeslingerd.
1: Holding Out for a Hero is deze dat. Ik zal even doorspoelen.
0: Echt jaren 80?
1: Ik heb geen jaar te wachten, maar het is wel 84. Zeg.
0: Ja. Lekker dansbaar.
1: Ja. Ik vind niet lang die voor de kroon doet. Ja, ja. Maar je kent hem?
0: Ja.
1: Nou, oké.
0: Voor mij heb je hem wel eens gedraaid.
1: Die kwam uit de film Footloose, wat hij gebruikt. Dus het bekendste plaatje natuurlijk, Totally Eclipse of the Heart, die ga ik ook draaien zo meteen.
0: Ja.
1: Maar wat ik niet wist, dat ze vroeger ook al is geopereerd aan haar stem.
0: Oh.
1: Ze had een knop op de stem, daar is ze geopereerd. Daarvoor zong ze al. Alleen de operatie moest zij 6 weken de klep dicht houden.
0: Ja.
1: En dat is mislukt.
0: Oh.
1: Want ze is geopereerd in 1976, dat knopte aan de stembanden. Toen kreeg ze de sterkte, medische advies om 6 weken stil te houden.
0: Ja.
1: Nou, in die 6 weken, met de moeder moest naar broer toe, ziekenhuis.
0: Hmm.
1: En ze had net voor haar broer had ze aardbeien klaargemaakt. En die was ze vergeten. En ze slaakt een harde stem van vreedheid. Van, ja, shit, ben vergeten. Ja, toch dus die stem gebruikt.
0: Ja.
1: En daardoor heeft ze die rauwe stem gekregen.
0: Serieus?
1: Dus ze dacht, dat is klaar, einde oefening met mijn carrière.
0: Ja.
1: Maar dat bleek dus echt wel, dat een...
0: Wel haar gimmick of zo nu.
1: Redelijk positieve wending gehad voor haar stem gehad.
0: Oh,
1: en dus vandaar die rauwe stem.
0: Ja.
1: Maar het is dus van een operatie geweest, die is eigenlijk...
0: Dat ze de snavel moet houden.
1: Ja, dus dat was wel grappig. Dus.
0: Wat aardbeien al teweeg kunnen
1: brengen. Ja, inderdaad. En wat ik ook niet wist, dat heb ik nog niet in het team, maar dat heb ik gelezen, dat zij ook wel aardig wat huizen bezat. Ze had iets van 20 huizen met een man.
0: Oh ja?
1: Een huizenmagnaat was zij met een man. En paardenrentjes en zo.
0: Ja, dus ze zal vast wat verdiend hebben, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Maar ook daar is wel redelijk wat geld mee verdiend, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het bekendste plaat is natuurlijk Totally Eclipse of the Heart.
0: Ja.
1: Die ga ik draaien, want het is echt wel een prachtig nummer. En maar het is jammer dat ze niet meer is.
0: Nee, 75, hè?
1: Ja. Had wel wat langer gemogen.
0: Nou ja, bij wijze van spreken.
1: Ja, qua stem was niet altijd best meer.
0: Nee, zat ze nog wel op dan? Of
1: ja,
0: zo? Ze
1: tot
0: voor kort.
1: Ja, en ook met Totally Eclipse of the Heart. En dat heb ik wat live dingen gezien. Maar ja, ook 75 jaar en die stem. Dat gaat altijd op natuurlijk.
0: Waar we net met Mick Jagger en Ian Gillan over gehad hebben. Ja, dat zal
1: daarom.
0: Bij dames net zo zijn.
1: Yes, dus Bonnie Tyler met Totally Eclipse of the Heart.

0: Sly Fox met Let's Go All The Way. Je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En je wat je wat gaan zeggen?
1: Nee, ja, ik denk, kijk, daar komt hij hoor. Ja.
0: En het is er zover. De zesde plaat is weer aanstonds. Het is weer een vroegetje. Een vroegetje inderdaad. Ja, het is met hoeveel platen lukt ervoor en langzaam zijn.
1: We hebben best nog wel lang gepraat tussendoor.
0: Ook dat nog inderdaad, ja. Nee, maar ja, het is mooi op tijd. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. Ja, de vaste luisteraars weten natuurlijk wel dat de zesde plaat van het, van het tweede uur de duetplaat is. En dat is nog een tijdje zo. En ja, ik heb nog een paar te gaan, dus het blijft nog even zo, zeg maar.
1: Oké.
0: Dus deze keer heb ik Michael Jackson en Paul McCartney. En die hebben twee duets gehad. Ja. Maar ik heb C.C.C. heb ik uitgekozen. Dat is toch wel een lekkere plaat.
1: Ja.
0: Verscheen op McCartney's album Pipes and Pieces. In 19, even kijken, niet liggen, 83 was
1: okay.
0: Dat. En ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar,
1: dat is alweer een tijdje geleden.
0: Ja. Maar ja, een lekkere plaat. En die andere trouwens ook hoor, The Girl Is Mine. Ook wel een leuke plaat.
1: Maar die staat op zijn, op Michael Jackson's album toch, of niet?
0: Dat durf ik niet zeggen. Ik weet dat deze toevallig op een plaat van McCartney staat. McCartney. Maar die van Mine, die ga ik ook vast nog een keer draaien. Dan dat zal ik dus even kijken. Als ik niet vergeet, gaan we even uitzoeken op welk album die gestaan heeft.
1: Okay,
0: yes, yeah. Afgesproken. Dus de duetplaat van deze van dit uur, de CCC, Michael Jackson en Paul McCartney. Of Cartney wel? Nee, Cartney denk ik.
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee, hij is nu lekker bezig thuis. Yeah. Luister naar? Nou, geen hel. Het is Engeland, toch?
1: Uurtje later.
0: Uurtje
1: toch?
0: Later.
1: Of nou, vroeger.
0: Dat zou kunnen.
1: Vroeger.
0: Nou, weet je.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: We zoeken even uit.

0: Zijn debuutsingle uit 1977, Salisbury Hill van Peter Gabriel.
1: Een lekker debuutje.
0: Ja, toch? Ja. Ja, in ieder geval een lekkere plaat gemaakt, maar dit is echt wel een, ja.
1: Dikke ja. Vette hit geworden dit.
0: Zeker weten, inderdaad, ja. Dus.
1: Salisbury Hill.
0: Yes.
1: Zeg het eens.
0: Ja, volgende plaat.
1: Zing
0: ja,
1: het eens.
0: Ja, ja. Nou, nee, ik ga niet zingen. Dat, nee. Daar lijkt meer aan jou over.
1: Oh, oh,
0: dat is meer jouw hobby geweest, zeg maar. Ik zing wel, maar dan heel slecht. Dus dat lukt de luisteraars niet aan doen, zeg maar.
1: Onder de douche?
0: Onder de douche? Nee, niet eens eigenlijk. Nee, daar sowieso niet. Op het werk meer, denk ik.
1: Oh.
0: Ik ben toch meestal in mijn eentje, dus dat betreft kan ik mooi, mooi blaren, zeg maar.
1: Lekker blaren, ja.
0: Ja, daarom. Dus
1: of je snavel niet dicht houden.
0: Nee, daarom. Maar dat was sowieso niet van plan, hoor. Maar nee, dat echt meer op net. Douche niet. Ja, zing jij onder de douche?
1: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Nee. Dus als het een mythe wees dat mensen op de douche zingen? Dat,
1: ik denk het wel.
0: Ja?
1: Denk je niet? Ja, het galmt wel lekker galmen natuurlijk, maar...
0: Want wij twee zingen niet onder de douche.
1: Nee.
0: En mensen, ja, zingen onder de douche, maar... Ik begin te twijfelen eigenlijk. Ja.
1: We trekken dat in twijfel wij hier bij de radioshow van de Mannetje.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Goeie schuif op. Ja, goeie schuif op.
1: Oh, gelukkig.
0: De volgende plaat die ik ga draaien is van Dan Hartman. En die kennen allemaal van Relight My Fire natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Maar die ga ik niet draaien.
1: Oh.
0: Ik ga Instant Replay ga ik draaien.
1: Oeh, dat is ook wel een lekker plaatje
0: ja,
1: van
0: toch?
1: Hem,
0: ja, toch? Ja. Ook wel een lekkere disco track.
1: Knijteren van een hit.
0: Knijteren van een hit hoor ik net. Dus dat ga ik er helemaal vanuit, zeg maar. Dat geloof ik helemaal.
1: Oké.
0: Ja, gewoon lekker. Ik ga hem instarten. Dan gaan ze aftellen, geloof ik. Ja.
1: Dikke vette disco.
0: Ja, toch? Ja.
1: Oeh, dan komt het hoor.
0: 7. 6. Nou. Oh.

0: Ha! De Golden Earring. Lekker van Nederlandse bodem.
1: Ja, man.
0: Blijf een lekker plaatje.
1: Ja.
0: Ja, toch. Lekker, echt een lekker rockplaat.
1: Ja,
0: van,
1: echt.
0: Van
1: ook,
0: de heren. Ja.
1: Die ook na zoveel jaren nog steeds lekker blijft.
0: Ja, toch? Ja.
1: Back home. Lekker mee je babyblaren.
0: Meebleren, ja. Onder de douche of niet. Maar dat je wel je wilt natuurlijk. Wij niet. Wij blijven
1: niet
0: onder de douche.
1: Nee. Wij niet. Wij
0: ik blijf op het werk. Waar blij jij mee, Sam? Nou, hier zo.
1: Ik denk de vooral hier zo. In de studio. Ja?
0: Als je op Den Landen draait, doe ik wel meeblaren?
1: Nee,
0: een beetje, een beetje op de achtergrond.
1: En misschien in mezelf fluit ik wel een beetje of zo, maar niet echt. Ja, ook wel meezingen eigenlijk, ja.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: maar
0: nou,
1: hier blaar ik het meest.
0: Ja, oké. Okay. Lekker, man. Lekker blijven blaren, toch? Ja,
1: toch? Ja, ja, toch? Ja,
0: dat
1: toch
0: is muziek. Je tapt een beetje mee, of je bent een beetje van je voetje bewegen, of je neurt een beetje mee, sommige blaren mee.
1: Mag allemaal, hè?
0: Ja, in principe wel, ja. Ja. Als het maar niet bij ons doet, was ik al het best.
1: Nee, dat dus kom je er niet in. Hè?
0: Nee, daarom. Nou, ik heb nog een tijdje te gaan. Ik heb nog een paar platen klaarstaan. Oh. Dus we gaan lekker verder. Ik heb De La Soul om de knop met Ring Ring Hey Hey.
1: Oeh.
0: We gaan lekker plaatje. Ja. Lekker rapper van de Rapperstein, zeg je wel eens.
1: Ja.
0: Dus ja, toch, ja. Ik moet er aan toevoegen.
1: Lekker plaatje.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: De La Soul.
1: Oh, yeah.
0: Ring, ring, ring.

0: La Bouche met Be My Lover.
1: Niks meer mee.
0: Nee, toch? Nee. Amerikaans-Duitse Eurodance duo. Oh, niet echt, niemand Eurodance.
1: Amerikaans en Duits.
0: Ja, Duits-Amerikaans.
1: Oké. Okay.
0: Eurodance duo. Dus is dan wel Eurodance half Amerikaans?
1: Nee, ja. Nee, dat vind ik een beetje...
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nou, maar het is een genre, hè?
0: Ja, oké. Okay, het is een genre, Eurodance.
1: Het is een genre.
0: Ja, daarom dus. Ja, we zijn er eigenlijk al een beetje bijna doorheen, zeg maar. Toch al eind van deze ruisshow. 2 uur. Ja, het is wel het schurken begonnen.
1: Het schurken wel gigantisch weer.
0: Ja, daarom. Dus dat, nog 2 plaatjes klaarstaan. Ik heb Anastasia nog met I Am A Love en The Beatles.
1: Oh.
0: Met Yellow Submarine. Nooit gedraaid eigenlijk.
1: Nee.
0: Nee, jij dan?
1: Ik denk dat ik hem 1 keer gedraaid heb, maar okay. Ik weet niet zeker.
0: Dat is al heel lang geleden, denk ik. Ja, ik vond het wel grappig. Yellow Submarine. Ook wel een bekend plaatje.
1: Ja.
0: Een gele duikboot.
1: Vooral dat de iconische... ja, die Yellow Submarine zelf, hè? Met al die kijkpijpen en zo, zeg je dat?
0: Ja, daarom.
1: Piroscopen.
0: Dus dat is wel grappig.
1: Kijkpijpen, goeie man.
0: Kijkpijpen, ja. kijkpijpen en zijkpijpen,
1: ja, ja. Laten we daar even over eens zijn, alsjeblieft.
0: Wij kijkpijpen. het is weer gebeurd. 2 uur radioshow van de mannen met Jeus zit er bijna op.
1: Oh, yeah.
0: En dan zijn we gewoon volgende week weer.
1: Ja, man.
0: Ja, zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: De radioshow van Ramon.
1: En Mathieu.
0: Oh yeah. En dan werken we heel langzaam toe.
1: Ja.
0: Naar onze zomerspecial.
1: Ja.
0: Ook zin in?
1: Ja.
0: Ja. Ook heel veel zin in.
1: Ja, zeker.
0: Maar eerst nog even Anastasia en de Beatles. En nog 1 reguliere.
1: Ja.
0: En dan komt helemaal goed. Yes, heb je al iets wat je volgende week... Heb je al volgende week wel Iron Maiden?
1: Ik laat het in het midden.
0: Oh, heel...
1: Ik laat het in het midden.
0: Heel spannend, heel spannend. Waar
1: verwacht niks.
0: Af? Dus luisteraars... Volgende week weer zeker luisteren.
1: Gewoon luisteren.
0: Je weet maar nooit. Misschien komt Iron Maiden wel voorbij.
1: Ja.
0: Toch?
1: No.
0: Tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei doei.
1: Doei.
0: Kijk piep.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.
1: Doei.

Hastanede kutu.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom in de Muziek Express. Twee uur lang, drie decennia muziek in jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op je radio. Ja, muziek uit zee, zo was het vroeger. Met al die zendschepen voor de Nederlandse en Engelse en Belgische kust. Ja, dat is al heel lang geleden. Maar wij proberen jou een beetje dat sfeertje van muziek terug te brengen. En dat allemaal in de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Hey, we begonnen het uur met The Talking Heads, een plaat uit 1985 en Slippery People. Het nummer verscheen op het album Speaking in Tongues en dat allemaal in 1983. In 1984 verscheen een live versie van het nummer op het album Stop Making Sense. In dit uur rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond diezelfde tijd ongeveer rond de klok van half. De top drie uit een vervlogen jaar. Hey, blijf erbij. Twee uur aan een stuk lekkere, leuke muziek. De volgende plaat is er een van Andy Kim. Plaat uit 1969. 16 augustus van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 4. Dit is dus Andy Kim en Ben.

0: Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express.
1: En waarom... Oh, wacht even. Dan moet ik hem natuurlijk zo doen.
0: Ja, ik ben hier met... Ik heb hier allemaal een heleboel knopjes op het mengtafel zitten en staan en daarnaast. Ja, dan druk je nog wel zo'n verkeerde knopje en die staat dan niet geprogrammeerd. Dat is ja, wat minder. Hey, dat was een plaat in 1969. De volgende plaat is afkomstig uit het jaar 1979. Ja, we gaan een beetje hoppen tussen de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. De volgende plaat is van een Ierse zanger, Bob Geldof. Hij zat... Hij was zanger van de Boomtown Rats. Wat opgericht werd in 1975 in Dublin. Ja, de oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Thugs. De band had in 1978 een eerste grote hit met Red Trap. En dat zijn grootste succes in 1979 met I Don't Like Mondays. Nou, daar heb ik ook altijd een groetje hekel aan. Dan heb je zo'n lekker fijn weekend gehad en dan... gaat 's morgens heel vroeg die wekker weer af, want ja, dan moet je bij je baas weer acte de présence schrijven. Maar ja, hey, wat maakt het uit? Dan denk je gewoon terug lekker aan dat weekend en dan, ja, dan begin je de maandag weer wel weer redelijk goed hoor. Zo meteen Nico Haken en blijf er met je fikken vanaf. Maar eerst deze dus, een plaat uit 79. 18 augustus van dat jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Tot 11 weken erin, hoogstnoteerde nummer 2. En dat allemaal voor Boomtown Rats. En I Don't Like Monday.

Ja, blijven het wel leuke plaatjes, die gouden ouwe. Nou, hij is trouwens... ik woon in Zeeland en daar kwam hij ook eens een keer een optreden geven. Een echt leuke vent, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja, Nico Haak, hij is niet meer onder ons, is november 1990. Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier in de Muziek Express.

volgende plaat is er eentje uit 1975. 18 januari kwamen ze binnen, of kwam ze binnen. 9 weken stond ze erin, hoogste notering, nummer 7. En dat is deze dame. Gloria Gaynor. Ja. Amerikaanse soul en R&B groep van de Four Tops. Dat was de hitsingle, Reach.

ik zat net even met een verkeerd scherm voor me. Ja. We hebben het natuurlijk over de dame Gloria Gaynor, Amerikaanse zangeres. Bekend van de disco hit I Will Survive. En deze Never Can Say Goodbye. Nee, nee. Dat gaan we zeker niet doen. Het was een zanger bij Soul Satisfiers. Een jazz-popgroep uit de jaren 60. Haar eerste solo-single was She's I'll Be Sorry Let Me Go Baby. Ja, je neemt het allemaal even mee, hè? Ja, dat hoor je allemaal, dat soort feitjes hoor je allemaal in de Muziek Express. Zometeen, rond het half uur, hebben we het Polygoonjournaal. Maar tot die tijd laat ik je achter met twee platen. Eentje uit 1966 van de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar we gaan eerst even wat reggae op je radio draaien. De groep werd in 1974 opgericht door muzikanten uit Engeland, Jamaica en Anguilla. De groep trad op als een begeleidingsband voor de Jamaicaanse reggae-zangers die in de Verenigd Koninkrijk...

0: hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond en werden in de haven schepen vernield. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen. Van de gezichten van het merendeel waren de schrik en de doorstane angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had en ondergingen de zo spontaan van alle kanten aangeboden hulp met begrijpelijke gelatenheid. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. Vanaf de eerste dag werd de hulpverlening met kracht aangepakt en geleidelijk kwam zij steeds beter op gang. De ernst van de ramp deed zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen die daar soms 2 of 3 dagen op kleine drooggebleven gedeelten hadden gebivakkeerd. Ergens midden in het land ligt een veerpont die daar als door een reusachtige hand zomaar doelloos is neergezet. In Zierikzee op Duiveland is het gebied rond de grote kerk droog gebleven. Men heeft hier het geredde deel van het vee bijeengebracht. Op een door witte lakens afgebakend terrein landen geregeld helikopters om voedsel en medicamenten aan te voeren en mensen uit het stadje te evacueren. Op de westpunt van Goeree werd Stellendam voor een deel van de bodem weggevaagd.
1: De muziek gaat maar door en door.
2: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

Je hoorde Jacques Herm. En een man mag niet huilen. En deze man die kwam uit Rotterdam. En de zanger werd in Rotterdam geboren. Hij was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Amper 15 jaar oud monsterde hij aan bij de Wilde Vaart. Hij liet in de diverse zeehavens zijn talenten als zanger zien. En natuurlijk te horen. Hij begeleidde zichzelf daarbij op een gitaar. En in 1970 werd hij door Pierre Cardner ontdekt. Ja, door wie is in die tijd van Nederlandstalig muziek wel niet door Pierre Cardner? Onze vader Abraham ontdekt. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw radio in de Muziek Express. Zometeen Led Zeppelin. Stairway to Heaven uit 71. Maar we gaan eerst naar een Nederlandse funk- en disco-popgroep. Ze brachten diverse albums uit en we hebben het over deze groep. Spargo, opgericht in 1975 door de Amsterdammers Ruud Mulder, Hans Elbersen en Ellert Driessen. Dit was de vijfde single van Spargo. De plaat kwam binnen in 1981. Dit is Just For You. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een goede dag.

0: Er is maar één plek.
1: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
0: De Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: to heaven.
1: Ja, ik krijg hier kippenvel van als ik deze plaat draai. Echt, meen ik serieus. Ja, en ik vind dat je deze plaat van A tot Z gewoon helemaal moet draaien. De 8 minuten. Je hoorde Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Werd uitgebracht in 1971 op het album Led Zeppelin 4. Het nummer is geschreven door gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. De opname van Stairway to Heaven begon in 1970 in december in de Basing Street Studios. Destijds een nieuwe studio van Island Records en dat allemaal in Londen. Na toevoeging van de tekst van Robert Plant werd het nummer in 1971 afgemaakt tijdens de oefensessies van Led Zeppelin 4. Ja, het is op zich een beladen nummer. Maar echt in het kader van de snoeiende gitaren. Ja, beste mensen. Heerlijke muziek, je hoort het hier in de Muziek Express. En wij draaien alleen maar de plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee, kunnen we ook wel zeggen. De muziek die toendertijd gedraaid werd vanaf de zendschepen in Nederland voor de Nederlandse kust. Buiten territoriale wateren. Oh, dat is een lastig woord, hè? Ja, hey. Ik laat je achter met twee plaatjes, want het eerste uur zit er bijna op. En dan zijn we heel gauw terug met het tweede uur van de Muziek Express. Zometeen André Hazes en het is voorbij. Ja, het eerste uur dan. Maar we gaan gewoon lekker door. Maar eerst deze. The Beatles. En Hey Jude.
2: Was a robber.
1: Uit 68.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 标。
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Alles lijkt zo op zijn plaats en je wordt wat ouder en zomaar overvalt je het gevoel, de vraag, is dit het? Haken we alles uit wat erin zit in het leven? Ja, weet je, de meeste van ons doe je wel eens hè, met deze vraag. En de ene gebruikt het talent voor waar die goed in is echt optimaal en de ander wil het talent graag optimaal gebruiken en krijgt de kans niet. En sommigen, die vinden een gulle middenweg. En de vraag, waar ben ik nou precies voor in de wieg gelegd? Ja, vaak weet je het zelf wel, hè? Diep van binnen. In je hart. En dat is precies wat je moet doen. Je hart volgen. Met liefde en compassie voor jou is dit Love Waves.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Samen in de auto waren ze onderweg naar het concert. Al jaren vrienden, maar nu voelde het toch een beetje anders. Af en toe keek ze opzij naar hem en dacht, wat heb ik toch een bewondering voor hem. Na 10 minuten stilte zei hij ineens onder het rijden, zeg, ik wil toch iets kwijt. Ik merk dat ik andere gevoelens heb voor jou de laatste tijd. En ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ze ging er ineens van blozen en ze gaf hem direct een kus op zijn wang.

0: Young.
1: Miley Cyrus en Used to be Young. Ja, daar denken we soms wel eens aan terug, hè, aan onze jongere jaren. Ja, met weemoed. Ach ja, zo gaat dat. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En ja, de liefde, hè, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan iemand, een mooi berichtje of een heel lief gedichtje insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En elke week komt er wel weer eens een mailtje binnen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik ontving ook het volgende lieve bericht van Mark uit Vroomshoop voor zijn lieve vriend Roland. En hij schrijft het volgende. Ik voel me altijd zo gelukkig als ik bij jou ben. We hebben een lastige tijd achter de rug. Maar wat zijn we hier sterk uitgekomen, zeg. Nu alweer 3 jaar samen en onze band wordt alsmaar sterker. Ik hoop met jou nog heel lang te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven. Ik hou van jou.
2: If a

bloeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

fijne muziek hier in Love Waves om heerlijk mee tot rust te komen. Want dat is waar Love Waves ook voor bedoeld is. En nu hebben we ook heel even een klein rustmomentje. Want ik wil het heel graag eens even hebben over flexibiliteit. Je opties open houden als het ene net anders verloopt. Want alles verandert, hè? Niets blijft hetzelfde. Of het nu je werkzaamheden zijn of de mensen om je heen. Belangrijk is dat je in verandering mee kan gaan. En we zijn nu eenmaal ook bijvoorbeeld van de gulden naar de euro gegaan. En persoonlijke afspraken, hè, die worden ook steeds meer gedaan via appjes, ja, messenger, social media, noem maar op. En dus vroeger was het misschien bellen en misschien doen we het bellen nu niet meer zo heel erg veel. Maar ja, je moet er toch even de positiviteit ervan inzien, hè? Je kan dan ook even snel wat appen en zeggen van hé, kunnen we even afspreken? Terwijl misschien bellen op dat moment niet mogelijk was. Maar het heeft dus geen zin, hè, om lang stil te blijven staan bij wat vroeger was en nu niet meer is. En dat geldt ook voor de toekomstplannen. En mocht je gaandeweg in je voorbereiding ergens naartoe, hè, merken dat een bepaald doel wellicht niet helemaal realistisch is, sta dan ook open voor een andere optie. En zolang je maar focust op je hoofddoel, want dat zorgt ervoor dat je gelukkig bent. En onthoud dat het niet gaat om het doel zelf, maar om het gevoel dat het jou geeft wanneer je dit doel behaald hebt. Dit is Love Waves met de mooiste liedjes speciaal voor jou. En dit is ook een hele mooie. Your Song van Billy Paul.

Wanneer de bloesems bloeien, denk ik aan jou. In de verte hoor ik je stem. En dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dit is Love Waves op jouw radio.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Hij was verrast door haar reactie en kon niet wachten even ergens te stoppen met de auto en bij een restaurant even koffie te drinken. Ik denk dat we toch even goed hierover moeten praten, waar het naartoe leidt, zei hij. En legde haar hand eventjes op haar knie. En stilzwijgend keken ze elkaar betekenisvol aan.

even volledig je controle verliezen over je gevoelens. Teddy Swims hoorde je met Lose Control hier in Love Waves. En ken jij hem nog? Die mooie, romantische, maar oh zo tragische film City of Angels. Een engel die verliefd werd op een vrouw die op aarde leefde. Hij wilde zijn leven met haar delen. En kon dit alleen als hij zijn engelenbestaan zou opgeven om als mens verder te kunnen leven. En toen hij eenmaal van engel naar mens was gegaan, voltrok het tragische dat zijn geliefde door een ongeval het leven moest laten. Een film van tranen, die City of Angels. En een prachtige filmsong kwam daaruit voort. Van Sarah McLachlan met een toepasselijke titel: Angel. Sluit je ogen maar eventjes. En laat het eens even goed tot je doordringen. Hoe mooi dit nummer is.

De mooie muziek hoor je hier in Love Waves. Met een groot hart, met een lach en een traan. En ik heb ook nog een heel mooi, liefdevol gedichtje voor jou. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Jij bent perfect, verander niet, zo ben ik je gewend. Je straalt wanneer je blij bent, onzeker als je iets niet kent. Maar blijf zoals je bent, zoals je altijd al gedroeg. Want jij bent echt genoeg.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Een moment waarin je even kunt uitademen en de dag langzaam van je afglijdt. Hier draait het om klank, om gevoel en om die rustige ruimte waarin je nergens naartoe hoeft. Welkom bij Dream Sessions.

De avond is verder gekomen en de wereld om ons heen is een stukje stiller geworden. Dit is het uur dat ruimte geeft om te ademen en je gedachten los te laten. Samen vullen we het met klanken die passen bij dit bijzondere moment.

Na alle hectiek van vandaag voelt de late avond als een plek waar je even kunt landen. Het tempo ligt lager, de sfeer is zachter en er is tijd om gewoon te luisteren.

De late avond heeft een eigen karakter. Intiem, vertrouwd en soms zelfs een beetje magisch. Het is een moment waarop alles kleiner en dichterbij voelt. En precies dat probeer ik je te geven in dit programma Dream Sessions. Didn't have-

De avond is verder gekomen en het tempo ligt wat lager. Alsof de wereld om ons heen even gas terugneemt. Dit is een moment om niet te hoeven rennen of haasten, maar gewoon te luisteren en aanwezig te zijn.

Buiten is het stiller geworden. De wereld draait minder hard dan een paar uur geleden. Dit is het moment om je gedachten te laten zakken en gewoon te luisteren. Samen vullen we deze late avond met klanken die passen bij de rust van nu. Luister mee naar de love songs van Dream Sessions.

De uren schuiven door en de avond krijgt een eigen karakter. Het tempo ligt lager, de toon is zachter. En dat voel je in alles wat je hoort. Zo ontstaat er een plek waar jij en de muziek elkaar ontmoeten.

Soms is dit het mooiste deel van de dag. De drukte is voorbij en er ligt niets meer te moeten. Het is een tijd waarin muziek ineens meer betekenis krijgt. En precies dat maken we samen in dit uur.

De late avond brengt vaak een andere sfeer met zich mee. Intiemer en dichtbij. Het zijn de momenten waarop muziek ineens persoonlijk kan aanvoelen. En dat is wat je nu hoort. Hier, in dit uur.

Langzaam keert de wereld terug. De klanken vervagen, de dromen lossen op in de stilte van de nacht. Maar onthoud, muziek blijft altijd echoën, ergens diep van binnen. Dit was Dream Sessions. Tot de volgende reis. Tot de volgende droom.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

0: Vlaamse zon.
1: Er gaan stiekem geruchten dat hij ook in Las Palmas nog een klein beetje zon heeft opgedaan. Ondanks het nachtleven daar. Maar goed, het zijn geruchten. Ik ga daar voor de rest niks over zeggen. Ronald Verstappen hoorden wij en de Vlaamse zon. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. En ik draai dat plaatje van jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar de oudste vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En zo wisselen oud en nieuw elkaar af. En ook de volgende plaatje van het draaien is eentje die inderdaad wat ouder is. Namelijk uit 1980. Het is Matchbox en Buzz, Buzz, Buzz, Diddle Dit. Wees goed voor de bijtjes.

Matchbox en Buzz Buzz, het Little Dit in 1980 was dat. Uit 2024 komt deze plaat van Ida Elena de Razza en ze bezingt Frida.

Ida Elena de Rocha met het verhaal van Frida, de Mexicaanse vrijheidsstrijdster, of vrijdenkster in ieder geval, uit Mexico. Muziek van de Supremes, van terug in 1969, is Someday We'll Be Together. We'll Be Together. We'll Be. Yes.

1969, The Supremes and Someday We'll Be Together. Muziek van Ekaterina Shelalova. Oeh, dat is een moeilijke naam. Shelalova. Ze komt uit Rusland vandaan. En ze heeft een fantastische mooie stem. Maar ze doet ook aan klassieke muziek. En sommige klassieke muziekjes zijn zo mooi. Het zijn gewoon popmuziekjes. Zoals deze Venetian Adagio van Marcello. Van luister naar Ekaterina Shelalova en Adagio.

0: De treitenschijf van deze week komt uit Hannover, Duitsland. Het is Zandra AI en Devil System. Tezamen in Your Eyes.
1: Zindy. Peter.

Hazel Dean en Whatever I Do, Wherever I Go in 2024. Dat is zo'n oudje uit de jaren 80, maar dan in een nieuw jasje gestopt, zeg maar zo. Muziek van Tamara Tol in 2024 en Elke Dag Met Jou.

Ja, onbegrijpelijk. Het bleef een tip in Nederland, dat geen hit. Terwijl dit een van de mooiste nummers is van The Tubes. Don't Want to Wait Anymore, 1981. Maar terug in de tijd. We gaan niet terug in de tijd. Wat zeg ik nu allemaal? Nou, terug in de tijd zou kunnen natuurlijk, want hij is alweer van juni 2024. We gaan daar een lange videoversie draaien van Robbie Valentine's Don't Give Up on a Miracle. Het verhaal gaat als volgt. Een boerenzoon, dat is Big Chuck. Hij heeft een varkensboerderij, maar hij heeft er eigenlijk geen zin meer in al dat gedoe met die boerderij. En ook misschien wel vanwege de stikstof ellende die er allemaal heerst. Hij heeft een plan bedacht, ik ga rockster worden. Want dat was zijn ultieme droom om op een gegeven moment om een rockster te gaan worden. En hij schrijft een lied en denkt van, nou dit heeft een hitpotentie. Ik ga het doen, ik ga het gewoon proberen. En hij schrijft zich in bij een studio en neemt daar dat nummer op. Het wordt gedraaid op de radio en Jeroen van Inkel die draait het ook bij zijn radioprogramma's. En het wordt een joekel van een hit. Zo groot dat hij daarmee kon gaan toeren door heel Nederland, West-Europa en de wereld. Hij kwam nooit meer terug bij de boerderij.

0: Ja, en ook ik sta te brullen daar in het publiek. We want Chuck.
1: Uitsloper. Ja.
0: Muziek van Robbie Valentine. En hoorde Big Chuck. Het verhaal van zijn... Ja, zijn...

0: Helemaal voluit hoorden wij Robbie Valentine en Don't Give Up on a Miracle. Het verhaal van Big Chuck. 1972. Ja, de mooie tijd terug. Dit is de George Baker Selection en I'm on my way.
1: 1, 2, 3, 4.